van toen net. Hij was gewoon niet meer als hij aan hem zit. En met wem ik samen ben, get die een schaas al. En jetzt las mij ook aan.

monkshank. Ik ja een tegel, een panenspiegel, en een riesen uit om luftparool. Die poem met gebepokkeld,